Ik smeer u toe, verkeel het al huurig. Ik rammelie, doe veer kantje. Verleiger, doe vrouw kretje. Is toe baan, blauwer, de wijken. Is meer chakt, dan de heel. Is toe, Jan Kailak, Skoljak, het neru, de deer. Is toe, de koryakt, de keel. Tattoo mwy les na ffyrcan a wami. Ac mi ac yn hyn pwydr a bani. Ys siwy gyrru dan ym gytio. Ac ond y gyr nôl y diawl.